het uit hij met Twent. Ze wijst geen aan de grond, de show. De Johnny zei, die wijs waar ik ben. Wat is klaar voor de lied, had ik langstens gehoord. Hoe ze zei, daar andere meinig, al verfließiger als ihre Schwester. Sie sticht ihm über das Gesicht.